en bitter, beskuit is hard. En ek staan voor jou deur en ek klop, klop aan jou hart.

0: Betsy Mulder, I Believe in Love. Pragtige snit daai. Nicholas Lowe, Ek Klop aan Jou Hart. En voor dit America, A Horse with No Name. Baie mooi klanke. Ons het nog mooi musiek wat voorlê vir hierdie laaste uur. Ja, geniet hom is Luke Bryan, Knocking Boots. Janita Klaasen, A Villa en Shinedown 365.
1: This truck needs a half tank.

Elvis Blues, Skoolgeld. Ja, een van my gunstelinge natuurlik. So Elvis Blues se Skoolgeld, baie mooi lirieke. En dan voor dit het jy geluister na Daffodils, I Will Follow Him. So ietsie interessant oor hom. Hy het eindelijk in die 1960s deur Little Peggy March wereldbekend geraak en dan later baie gewild geraak in die film wat ons natuurlik allemaal ken van Sister Act. Bly daar maar 'n ou gunsteling daai enetjie. Ons gaan luister na Bruce Willis en Mango Groove. Bruce Willis is uit die 80s uit. 'N bietjie voor my tyd, maar geniet hom.

Nou, as daai enetjie nou nie wakker gemaak het nie, dan weet ek nou nie meer nie. Maar daar's nog baie mooi musiek wat opkom wat vir jou kan wakker maak. Daai was Mango Groove met A Dance Some More, voor dit Bruce Willis, Under the Broadwalk. Dit is nou 3:15 by Bosveld Stereo. Hoop dit gaan goed by jou. My naam is John Lombard en jy en ek gaan nog lekker musiek luister, sê ek vir jou. Volgende is Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Appel, kom lê my neer. Bonnie M. So, Bahama Mama. Bahama Mama. Maar hier, Stevie Wonder, ach, had hy.

Pieter, nou die gee my net vlerke voordat het ons geluister na Kane Brown en Laura Elena, What Ifs. Dan ook Tom Jones, Help Yourself en Jennifer Zamudio, Toe Jy Vir My Kyk. Ja, kyk, die vrou daarom af jou mooi stem, een prachtige, sterk, sterk stem. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Hoop het gaan goed met jou hier op hierdie woensdagochtend. En ja, as jy nou net ingeskakel het, van waar af is jy? Ek sien, ek het mense van Australië hier so. Goeie dag, nie seker die tyd daar nie, maar goeie dag. En ja, bly ingeskakel, ons gaan nog mooi muziek luister. Ons het Fangy Coker, I Feel Love Coming, ook Air Supply, Here I Am. Maar eers...

Baie mooi klanke vir jou hier by die hart van goud. Smokey, so lying in the arms of the one you love. Zagrina Ihu, met verlore is ons nie. Ons gaan voort met die muziek nou van Richie Haley saam met Kita, met Sunkissed Love.

Kaapstad 12-19, Vredendal 10-19, Riversdal 13-15, George 12-16, in Woester 8-17, Beaufort Wes 7-11 en Oudtshoorn 10-14. In die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk, winderig en koud met wydverspreide buie en donderbuie, maar enkele langs die kus en aangrensende binneland. En het al baie koud wees met sneeuval oor die noordelike hoogliggende gebiede. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie langs die Willekus en aangrensende binneland. Andersins bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidweste. En het al baie koud en winderig wees met sneeuval noord van die plateaurand. Obaga 14-17, Makanda 11-16, Kradok 6-9, Graafrenet 6-12, in Oos-London 15-19, Pots & Johns 17-25, Mtata 11-20, Kumani 6-11 en Kwanse 11-17. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met verspreide buie en donderbuie in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Durban 18-26, Richards Bay 19-26, Pietermaritzburg 10-22 en Ladysmith op van 10-18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Suzanne met 4 bestand.

0: En so kry ons bykie Wuma vir die woensdagmore. Eden, met is jy bang as ek daardoor in Jolka sif foto's? Net aan die breekje by Bosveld Stereo, volg die jongste in die nieuwshooftrekke.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Aldro 6 specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 060-528-5213 of besoek aldro6.co.za vir meer inlichting.
2: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvars, seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Van Heide.

15 en Skukuza 21 tot 30. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele tot verspreide oggendbuie en donderbuie. Polokwane 12 tot 19, Palaworwa 19 tot 27, Nzanin 17 tot 25, Messina 21 tot 26, Lephalale 15 op tot 23 en Mokopane 12 tot 20. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk tot bewolk, windrig en koud, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordwestelike dele. Klaarsdorp 5 tot 14, Potchefstroom 6 tot 13, Mahikeng 3 tot 14, Rustenburg 8 tot 17 en Vryburg styg van 1 tot 12 grade. In die Vrystaat bewolk windrig en koud, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid langs die Lesotho-grens en oostelike dele. Bloemfontein 6 tot 10, Welkom 4 tot 12, en Bethlehem styg van die provinsie, gedeeltelik bewolk tot bewolk, windrig en koud, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordwestelike dele. Klaarsdorp 5 tot 14, Potchefstroom 6 tot 13, Mahikeng 3 tot 14, Rustenburg 8 tot 17, en Vryburg styg van 1 tot 12 grade. In die Vrystaat bewolk windrig en koud, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid langs die Lesotho-grens en oostelike dele. Bloemfontein 6 tot 10, Welkom 4 tot 12, en Bethlehem styg van 4 tot

0: muziek vir jou van Dozy met partij keer somtijds. Er is nou 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Stereo en die tijd word aan jou gebring dier Pack & Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jachters, slachters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jachters en slachters het ons besserijen, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marylaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Al jou ginslinge, heel dag lang, Bosveld

0: Dit is Jamie Fine, if anything is left. Reeds 18:10 voor Jamie Fine, Gerrie Pretorius. En hey Jin, nou gaan ek uitkom by jou volgende verkeersverslag. Voordat ons by Blessed Bridges en later Charliesberg saam met Hans Winkel uitkom.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N1 richting Noord sal staan een voertuig op beset, dit is by Gordonweg. Die N4 West sal staan een voertuig ook by die proefplaas Wisselaar. Die N12 West sal besig met padwerke, dis by Redding Wisselaar. N1 Suid sal staan een voertuig met die gouwe snelweg, wees op die uitkijk. N1 Suid padwerke, dit is net voor Rangel. N1 Noord stilstaande voertuig by Gordon. Die N1 Noord padwerke, dit is net voor Rivonia. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Rivonia weg. En sien ek Sharon Lee Malibongwe is verkeerstadig by President Foucher Eiland. Northgate, Northumberland, land verkeerslichte by de werking by Rioli. Dan Randpark Rif Beiers, nou die verkeerslichte by die werkie. Dit is met Molope, Pretoria, Johannes Ramakwase straat is verkeerslichte met Taboes en Goeme by te werking. Pretoria Eskia Pashele verkeerslichte by Strieben ook by te werking. Pretoria Paul Kreer en Boom verkeerslichte wat die werk nie. Steeds in Pretoria en Eensuid padwerke, dit is met die N4 Emelashleni uitgang. Dit is geduldig indien jy in daar die richting ook op pad is. Was het weer verkeer naar die 10 uur nie, so hoofdrek, ja.

stemme van Charlize Berg, South Heinz Winkler. En dit is You and I When Hearts Collide. En daar is ek veel Bless Bridges, Cyprian van Bless Vroegies. Kom terug. Ek het Nina de Angela wat ons nader neem aan die 10 uur nuus hoofstrekke en weer keer een Boshaal Stereo verkeersmonitor. En die is How to Live with a Lie.

Is ingeskakel by Bosal 107.5, 8 minute oor 10, se begin ons die uur tussen 10 en 11 met Alphaville. You want to dance with you. Goeiemorgen weer, vier keer van Eddie Dippenaar. Lekker mee geselskap, nee, ons van die tijd saam tot 12 uur. Wel, van Alphaville, na muziek van Juanita Duplessis.

meneer het al veel goeie tijd terug te bring. Sun ain't gonna shine anymore. Walker Brothers, op hulle best op hierdie woensdag. Kom ons self spuit op hierdie keer met de Mavericks as beleve. Dat is Dance the Night Away. En hierdie hele klein saterige aand om het te doen, dat is werk morgen.

sin as ek het hier het, nee. Lloyd Price warf en ek praat en sy personality. Hierdie was nader aan die volgende Boshaal Studio verkeersmonitor. As Pussycat says, smile. En na Pussycat, ben ek heks en na Freddy Nestle, Questline, onder

selectie nie laat gaan nie. Dit is die muziek van Westlife and If I Let You Go. Nou, by ons sal die hart van goud, Suid-Afrikaanse goud, een man met die naam van John Edmund, om sal die beslis onthou.

0: is die laatste uur van die middeloggendprogram by Bosal 107.5. Ons begin nou met die musiek van UB40, Can't Help Falling in Love with You. O, Elvis Presley, treffer wat hulle weer verwerk het. Ek het vir jou musiek volgende van Appelsidina, dan kan jy ook uitsien na klanke van BZN, en so bykie later gaan ons draai ook in die 70 jare met ou bekende van Reisie. My naam Eddie Dippenaar, welkom.
1: Ons het

As hierdie nie super van Bruce Springsteen is hy tougher than the rest. As 19 voor 12, Bosal NL 7.5, Antonio Hubert.

0: geniet ook altyd Irene van Sinaiber. Dis haar spooke. Bosal Stereo, die hart van Goud, of kry ons aanlyn, bosalstereo.co.za, en maak ons gereed vir die volgende verkeersmonitor.
1: Hartman!

0: Dis die klanke van Charlies Berg, jy het beloof. Jy luister na Bosveld Stereo, dis 13 minute oor 12 en die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Britse Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dis Giselle met Plek in die Son by Bosveld en net voor dit Michael Lins to Rock So Wild Woman. Nou, is net wat baie groot liefdesnit is en met baie mooi lirik. Uit die 90's uit, dis Bon Jovi, Always.

Dis musiek van Nadia Wester by Bosveld Stereo, getiteld Vlinders. Dis op die kop 13 minute oor 1. Ou goud vir jou pad en Afrikaanse klank ook, waarna jy kan uitsien, musiek ook van Jennifer Rush. Maar eers hierdie snit van 1990s uit, dis The Verve, Bittersweet Symphony.

Jennifer Rush, Ring of Ice, en net voor haar The Verve se Bittersweet Symphony. Musiek vir jou by Bosveld Stereo, 2 en ry ook sommer uit 80er jare die snit van Jennifer Rush en uit die 90s uit die een van The Verve Bittersweet Symphony. Ek het Afrikaanse musiek wat jou nader neem aan die maksimum temperature, dis Pieter Smith.

One too many, dis Keith Urban saam met Pink by Bosveld. Voor dit George Baker selection met Fly Away Little Paraguayo. Afrikaanse klanke nou net so voor die jongste verkeersverslag. Dis Jay en Irene Louise van Wyk, my volgende fout. Vergeet van

Where do you go van No Mercy en voor de Gemma Catherine mooi ding en Crispin St. Peter's Pied Piper. Daar is plek vir 'n laaste snit voor die jongste nuusbulletin. The News Seekers, Beg, Steal or Borrow. You know

0: En dit was Blue System met Romeo en Juliet en dan ook Kumbay Dance Band met My Bonnie Lies Over the Ocean.
1: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen

I don't know what it is, but I love it. And dit was Chris Rea gewees en dan Crystal Gayle se Ready for the Times to Get Better. Is jy daar? Ja, ons maak het so lekker met die muziek van Bosveld Stereo hier by die Hart van Goud. En wys my jou hart, dit is Nianel.

Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jachters, slachters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jachters en slachters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-2

Is die muziek van CC Catch lekker, ne? En I Can Lose My Heart Tonight. Misschien niet jy. En het is 9:03. Ek is net, ek is nog saam met jou, het was verskyns voor 10. En ek sien uit dan om nog hierdie tydjie met jou te deel vanaand. Rosh Vuseni met I'll Always Be There.

En so begin ek en jy die ure met kunsmatige intelligensie en dit is plaaslik maar so 'n bietjie anders. 'N Persoon het homself Sturgeon of haarself Sturgeon noem met iemand vir jou. Dis om weer eens goeienaand, baie welkom en die sopas ingeskakel het. Hierdie uur behoort aan kunsmatige intelligensie musiek. Nou wat is kunsmatige intelligensie musiek? Nou is AI, soos wat dit almal bekend staan. Ja, ek gaan nie die ander woord gebruik nie, want die afkorting staan eindelijk meer bekend as iets anderste. So, dit is natuurlijk kunstmatige intelligentie wat die werk doen. Nou, hoekom? Want daar is baie mense wat wel een talent het, en daar is mense wat wel muziek skryf, maar hulle het geen ander manier om hulle self uit te druk in die muziek gedeelte nie, want dit kost verskriklik baie geld, rarig. En dis hoekom ek so baie respect het vir ons plaaslike kunstenaars, wat wel skryf, opneem in ateliers ensovoorts. Maar ja, toe duik daar nou een handgereedskap of een gereedskap mentore op, om ons so kan stel, om mense te help om hulle self so bykie uit te druk. Dan het daar so bykie ander dinge begin kop uitsteek, ja, waarmee ek glad nie saamstem nie. Maar dit is nou maar hoe dit is en dit gebeur maar so tussendeur. Maak jy saak wat jy doen nie, iewers te gaan iets opduik. Maar ek het hier binnenkort Truckstop Vibes en How Could You, dan Roan Brits en Myne. Maar eers, Breekbare Spore en Joanne, Anybody But Me. En dit is ook die oorspronklike een, Antonio, wat Breekbare Spore ook deel gemaak het van, Antonio. So hulle word deel van hierdie Anybody But Me, was eindelijk natuurlijk iets anders. Nou, weer eens goeiedag, bij welkom. Ek vertrouw jou week tot dusver is aangenaam. Is nie maar over die week. Is het drie nader na die naweek. Is het nie so gelukkig die week om een korter week te heen nie. Maar smaak jy beste daarvan.

0: En dit is Roan Brits en myne net vir het breekbare spore en Joanne met Anybody But Me. En dan is het ek en jy wat volgende gaan luister na nog een persoon of persoon of man of vrou en Truckstop Vibes met How Could You? En ek moet sê, daar is nog heel wat voorle in hierdie uur in 10-0. Daar is een paar wat ek natuurlijk denk is nogal baie, baie goed, ek moet sê. Wel gedaan aan die mense wat natuurlijk die muziek skryf en die kunstmatige intelligentie gereedskap gebruik om dit te verwerk in een program in, of in een muziek, ja, in muziek in, as ek het so kan stel. Truckstop Vibes, breekbare met How Could You, dis 14 minuut oor 10, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hannie Dieu Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Bosveld Stereo.co.za.

Het was Darren Lamb in Mulberry, net voor de David Hasselhoff, Near Night Rider himself, in Flying on the Wings of Tenderness. Blijk ook moois na die, en het sy weergawe daarvan, in teendeel, ook glad nie sleg nie. Rieke Zal, bring ons die einde van die dag, met Lord, I hope this day is good, en dan die aandse oordenking, waarmee ek en jy die dag dan afsluit, en in die verdag verwelkom. Bekaar as jy sê, I can boogie, dat ook of jou Peter Schilling is a Major Tom. Maar eers, geleentheid vir Shania Twain. Dit is allemaal mooi vanaf. Ek geniet hem altijd. Dit is forever and for always.

Hoe toepaslik is hierdie heers net nie, ne? Lord, I hope this day is good. Nou, ek hoop die een wat voorlê is, beslis verseker goed vir jou. En was een rieke snel, want ons bring nader na die oorlenking. Mekaar as die Jesse Aiken Boogie en Peter Schilling en sy Major Tom, en dan die mooie van Shania Twain, Forever and For Always. So raak ek nie rustig, koffie snops, natuurlijk een nieuwe oogend wat hulle ons verwelkom in, met Storm. Maar eers, die aanse oorlenking.

Unita Du Plessis nuwe bekendstelling, ek staan nog. Tans nommer 5 op die top 20. Ek moet sê, dit is goed dom. Bobby Gentry voordat men al never fall in love again. So het hy dan gebruik vir my om te sê, tot ziens, ek maak spasie vir Rudy van Deventer in die atelier, tussen 1 en 5, op die donderdagmorgen. Vir my al Gilbert Bosch, kyk mooi nie jouself, kyk mooi nie gesin, veilig bly en bly gezond. Liefde groete van huis tot huis, en die op die paar reis veilig. Start met die week wat voorlee, dit wat nog oor is, en dan saterdagmorgen tussen 1 en 5 is Eddie Dippenaar in my plek, wat hy instaan vir my saterdag, dankie Eddie. En dan sondagmorgen om 1 uur is ek weer achter die microfoon. Dollar met Love's Got a Hold on Me, ronde hier af. Ek het over de Soft Shoes, Elvis is Stay, Chicago met a Hard Habit to Break. Maar eerst DNA. Tot sondagmorgen, 1 uur, sê ek vir jou tot ziens, met die Bible kennen. So mooi, ne? En is Frida met To Turn the Stone. Geniet die geselskap van de Rudy van Deventer, tot sondag aan. Kijk moe nie jouself, geniet die week wat voorleid, tot ziens.

Vic Leandros wat die uur afslaan het met Mouth Organ Boy. Bobby Lowe net voordat met The Promises You Made en Monique. Kom ons loop weg vanavond. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur met Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Leave. Gerard Stein saam Liesel Pieters, Karolientjie en dan Bonnie Tyler, Where Were You?